Wil we staan met een goede noorrecht op Lottich, uitzie Adolf Ernst. De geraaste waren reine als een palmboom. De waren zo wasse als een cederboom op dem Libanon. De zijn am Haaren zijn huis geplant en waren in God zijn verheef reine. De waren nog een oude jaren vrucht droge en waren frisch en om bleeblieven. Daarom is te zijn, dat de haar geraasd en oprechtig is. Bij hem stu uit zeggen, in een arm is nicht eurechtet. Zo lees we in Psalm 92. Wanneer een vijlet met een plant is, in deze psalm hier een boom, dan is dat voor ons, die we in Chaco van Paraguay leven, goed te verstaan. Water is meestens ons probleem hier, en dat brauchen die planten ook. In dem Jeroen gelesen Psalm redet vom Palmbaum. De tijd, den Oskar Niefel sich vandaag voor zijn Besinnung uitgesagt heeft, die redt vom Eilbaum oder vom Olivenbaum. Of dat nu een Olivenbaum is, oder of dat een Palmbaum is, damit die goed vrucht dragen kan, brukte einen goeden bodem en ook water. De schrijver van Psalm heeft dat met zich in zijn jeslich het leven verlegd, en dat wel we hier vandaag ook ze doen. Oberferje wel we nog een leid hier, dat leid wat hier nu tjemt heet, zolang mijn Jezus leeft.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wir, dass Nebuchadnezzar seinen Traum verfolgt wird. Gott starrt ihm von seinem Thron auf und er wird von der Gemeinschaft von den Menschen weggetrieben und wird so aus dem Steck frei und muss groß treten, so aus frei für 7 Jahre. Von der, wo wir Nebuchadnezzar sehen, Belshazzar, der wird nicht König wir betrachten. Wir wollen seinen, dass er ein Fast überreiten wird und dann, wo Gott ihm zu Grund bracht. Wir wollen seinen, dass er auch Daniel Raubtum dienen, was die Handschrift an der Wand zu bedienen hat. Ich lade die Ware an, um das Programm zu hören, um zu seinen, was wir hier Ware lernen können von dieser Geschichte im Alten Testament. Herr, ich danke dir Ware für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht Ware musst, rechtlich sein und zu allen zu hören. Amen. Hier ist Ware Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu vriend, wie zijn vandaag in dat Danielboek in dat 5e kapitel? Dit kapitel beschrijft eerstens hoe de jonge Belshazzar, die dan in Babylon de koninklijke stad inneemt, een grote zoepvast aanstelt. Dit kapitel heeft dan ook de zeer interessante toeval, hoe dat zo leidt als een man zijn vingers die aan een van de wang wordt aanschreef. Dit kapitel kan ingedeeld worden in de toeval die in dit kapitel beschreven zijn. Ik wou die aandelingen hier nu niet geven, wils wie worden dat zien en dem dat we durch dit kapitel studeren worden. Wat in dit kapitel beschreven is, passiert en naad de loter als wat in dat vijfde kapitel passiert. Nu allem nu is de koning Nebuchadnezzar gestorven en zijn schwierzien Nabonides weer schijnt op een troon. Aber nu allem nu weer hij weg van Babylon en een terugerend woord, en zien zijn Belshazzar, die dat koninklijke bezorgde, en zat eindelijk op de troon in Babylon. Dat schijnt meest zo als wanneer Nebuchadnezzar zelfs tenen zijns houdt, buiten eenem. En die wil je dan ook tenig no Nebuchadnezzar, over bloos voor een zeer kleine stoot, en dan deed zijn schwager aan doodmaken. Dem schwager zien zijn wie dan tenig, over ook bloos voor een zeer kleine stoot, en dan wordt hem ook doodgemaakt. En nog een van de schwierzins wordt dan tjenig, en dat weer dan de Nabonides. Daar zijn zonen gewaas durch de jaren, die hij geproefd dat Daniel Boek te kritiseren, en zei er dan dat er niemals in Belshazzar tjenig weer in Babylon. Obewaarde, zoals de Heer dat volken deed, heeft hij durch weltgeschichte en wordt mensen vergroven kennen, van zo'n tot veel jaren terug passiert, dat bestedigt dat jo, door wie een koning in Babylon, de Belshazzar heet, zijn vader Nabonides, wie de koning, over die weer voor lange tijden van Babylon weg en terugs, en zijn zoon Belshazzar bleef dan in Babylon, en wie door eindelijk koning. De profeet Jeremia geeft een bijzondere profetie in dat 27e kapitel, de 6e en 7e vers, waar hij schrijft, en nu heb ik al deze landen, den Babylon koning Nebuchadnezzar, mijn dienen, gegeven, ook de tieren en vlek heb ik hem gegeven, dat hij aan deine zelen, en al die nationen zullen aan deine, aan en zijn zeen en zijn groot zeen, wat dat eng van zijn land komt. En dan worden veel nationen en meisje tjenige zich zelfs dienen van arm. Anders gezegd, dat Babylon Rijk wordt zo lang regeren durch zijn zeen en zijn grootzeen, en dan wordt dat Babylon tjenig Rijk, de goldene kap, toe een eng komen. Also dat is dan de hingegrond van deze Belshazzar. Daar is nog wat dat interessant is van wat ze vangen, als ze door uitgroofden en die amjagen, ze hadden door schrijven gevangen, dat redt daarvan dat de Nabonides een gebed uitgeschreven had tot de moon afgaat voor zijn zeen. En dat is ongeveer zo als dit. Mijn zeen, mijn hart zomer, mocht zijn godheid eren en zich niet zelfs tot zin aangeven. We worden in deze handzicht ook zien dat de Belshazzar dem Daniel dat redhechste en dat koninkrijk maken wil, niet dat tweedhechste, En waarom dat? Wil hij Belshazzar weer de tweede? Zijn vader weer eindelijk de woorden tjenig. Welke schicht heeft ook bestedigd en heeft ze gewoon de nummers gegeven van de generaal die de karnool wachtgeleid houdt van de stad Babylon, wils de Babyloner houden door een karnool gegroefd, zodat het water van den Euphrat River derg Babylon raand. Over de Mede-Perse generaal houdt dat afgesneden en zo kunnen zij in de nacht in de Babylon-stad aankomen met ihre armee, ohne dat de Babyloner dort aan worden. Dat passiert während de Belshazzar door Wien drunk en zijn grote vernieuwing houdt. Zij dachten zo dat het aanmerkelijk weer, dat irgendwer

God het die verwoord in die oor. Dat is meilig dat als die bal schaatsen zijn na de jong weer, dat hij manchmal rumsnappert zo als jonges donen, en had die gefeest door je zijn, en aanwoord dan immerhan verboden zijn dat hij niet met die spelen zal. En die worden hem ook duidelijk gemaakt haar waarom. Maar nu dat hij een kleine tjenig is, denkt hij aan die gefeest als hij zo half bezopen is, en jeft beveel dat die zullen uitgebracht worden. De gefeesten waren eindelijk niet meer heilig. Heilig meent dat wat ontzettend zat is voor God zijn dienst. Maar Belshazzar deed God trotsen. En wat hij deed. En het is dan manchmal zo, wanneer we zijn hoe mensen God trotsen, dat we daar wat wegen doen zullen. En wonderen waarom God daar niet wat met deed. Maar vriend, God heeft veel tijd en geduld. Hij wordt door met handelen met de tijd. Je roet zo als hij met Belshazzar handelt wordt, te reich de tijd. Belshazzar wist dat zijn veervoerder Nebuchadnezzar zich bekeerd had, had God channeleerd, en had den woorden God geëerd, en dacht deed hij moed welens, dem Herr trotsen en verachten. Spreken 29, eerste vers zegt, wem volken vermoond wordt, deed zijn hoort verhoorde, en wordt hostig vernicht worden en dood ohne rood.

vierde vers. Ze dronken wijn en prijsden de afgetten die van goud en zilver en messing en ijzer en hout en steen gemaakt werden. Wie weten niet hoe lang dit vast omgonen weer. Wanneer ze er afgetten prijzen deden, dan is mij zo dat wordt meer als bloos een avond of de nacht genomen ha, wil zij hadden veel afgetten. Zij deden er zin bekleden als wanneer ze aanbidden deden en proefden er zin te bedaken en de nomen van religion. We komen nu bij gans wat andere. En wanneer we een bed van een beeld en zin kunnen houden, zijn hoe dat met zijn je was en ook hoeveel je luid door wat zijn je was door met. En dan met dat en zin hoor je nog wat nu passiert door in de grote stof waar ze er vast haar. Vijfde vers en dat vijfde kapitel. En de moment schemer door de vingers van een man zijn hand en schreef op dat plaster aan de wand van de Chinese Paulist, jegen even van de lampenhouder, en de Chinese zag dat poort van een man zijn hand als dat door schreef. Nu dat gaat door direct mank stoppen, waar ik dat nu nane. Hij deed nu niet echt een droom of een visioen, wils dit als niet een man dem God nu zich trekken wel. God wil dit godloze besnuiten jegen dem hemel niet toch laten. En zo schrift hij op de wand door in de vast stof. En wanneer we wonderen wiems zijn vingers dat weren, dan moet ik zeggen dat ik leef. Dat weren dem nemelige zijn vingers de jaren laten op een zand schreef door in Palestina. Als de vader zei de hore vrouw nou aanbrachte, zoals beschreven is in Johannes 8, de eerste elf vers. Dan bracht dat verdammnis tot de fariseeën, over vergevenis tot de vrouw. Over hier wordt dat bloos gerecht voor de pensel van een koning zinnen. Hij heeft hem God in hemel veracht. En Daniel wordt hem dat nu bood klaarmaken. Zesde vers. Dan verleed de kalier van den tjenig zijn gezicht en zijn gedanken troubelde aan, zodat zijn gelenken schedderde en zijn knieën klopperde de ene tegen de andere. Nou ja, nu kon de tjenig Belshazzar niet meer stonen. Een paar minuten terug had hij vielleicht niet kunnen stonen, wils hij zo besopen weer. Aber nu leef ik weer hij ganz nichter. Aber kon ik stonen wegen zijn angst. Dat schrijvend, haft arm, bat hem dood je angst. Nu de zevende vers. De tjenig schreeg luid dat ze zullen de stierentjekkers, de Chaldea en de voorzaaiers innen brengen. En de tjenig zei tot de wijze mannen in Babylon, eerend wer de dit schrijvend lezen kon en de mening op een boor maken, wordt met purper je kleed worden en de goldene tjeed wordt aan Rams in je nek gehangen worden. En hij wordt de dreidhechste regeren zijn en dat tjenigrijk. Zij nu dat hij de dreidhechste zal zijn en dat tjenigrijk. De Daniel is zo je neef en zijn bericht. De man die dit beschreven heeft, moest zeker door zijn en verstonen wat er passiert. Nabonides werd de werkelijke tjenig. Maar wils hij woe weet aftrieger deed, werd Belshazzar de tweede en dat rijk. Nu de achte vers. Dan kämen all dem tjenig zijn wijze mannen, aber zij kunnen de schrift op de wand niet lezen en kunnen dem tjenig ook niet de mening geven daarvan. Als Belshazzar zich bevorderen kan, roept hij de wijze mannen en vroeg den nur de mening van dat schrijvend. Aber zo als verheer, wanneer de tjenig wordt van God kreeg, dan kunnen de wijze en voorzaaier dat niet duidelijk maken. Zij kunnen niet weten wat dat weer wilst dat met dem God im Himmel te doen houd, dem God, dem zij niet kende. Dit weer dat derde mal, dat de wijze mannen dem tjenig die dan weer niet een antwoord geven kunnen. Nee, in de vers. Dan troubel dem tjenig dat zeer, en zijn gezicht weer veranderd, en zijn roodgevers weer erstaunt. En er kon zich een beet denken, hoe dat door met zijn gewast en de grote stof. Een paar minuten terug werden ze alle schaftig en luid gewast en erdoen. Nu zijn ze alle nichten
en zeer bedutst en getrubbeld. Tien de farge. De chenigen, chem en de fast stovenen, wein al dem chenig in zine verstes erweerd, en de chenigen zeed, o chenig, leef voor emma. Lot in je danken die nicht trubbelen en lot in je zegt, nicht geändert zenne. De chenigen hier is emma han de grootmutter chenigen, dem Nebuchadnezzar zine vrouw. Door met zenne en je lood van jammerere, je waast, en als ze heerd wat de trubbel weer, tjem ze en dan met hem tjenig te reden. De afte farge. Door es een man en dien tjenig rik, en dem heilige God zien juist es en am, en dien voor de zine tijd weer licht en verstandnis en am je vongen, zoals de wijsheid van de jette, en dien voor de, ik zei dien voor de tjenig, moek dem de meester even al de heiksmeesters, stierenchekers, Chaldea en Wozaiers. Dien voder de tjenig. Gesellschaft wordt dan met één woord on je deed. En dat kan voder meen, of de grootvoder, of de oergrootvoder, of de wiedertrig. Dat meen bloos dat deze en de familie linie weer. Twaalfde farge. Een zentemol en dem wordt een bijzondere juist gevangen, een wijsheid, een verstandnis, en de mening van dreim uitlaaien, en schwore zotse wiese, en twivel leise, dort is de Daniel, dem de tjenig, dem nome Belteschatzer geef. En nu lot dem Daniel geholt worden, en hij wordt die de mening wiese. De oude tjenigen is nu gekomen, groot zijn uit zijn log eruit te halpen. Ze laat hem weten dat er een man is met nome Daniel, en juist ervalt een man, die dat schrijvend lezen kan. Ik wonder, hoe wie ze zich zo zeggen? Door wie tjen verleicht doorbij, ze schijnt wie zeer zeggen. 13e en 14e farge. Dan wordt Daniel ver dem tjenig gebracht. De tjenig zei te Daniel, best du de Daniel, de van de gevangenen, van de Juda zins, den mijn vader de tjenig van Juda bracht? Ik heb ze goa van die je heert, dat dem heilige God zijn juist en die is, en dat licht een bijzondere wijsheid, en die gevangen is. Na jo, nu wordt Daniel in hen gebracht. Dat schijnt mij zo als van Daniel zijn ambt verloor, als Nebuchadnezzar starf. De 15e en 16e farge in het 5e kapitel. En zij, de wijze mannen en de stierenchekkers, worden in hen gebracht voor mij, dat zij dit schrijven zullen lezen en mij weten laten wat de mening daarvan weer. Of zij kunnen mij niet dat uitleiden daarvan geven. En ik heb gehoord van die, dat du mening geven kanst, en twivel lezen. Nu, wanneer du de schrijvend lezen kanst, en mij kanst de mening uitleiden, dan zal die met purperen gekleed worden, en een goldene chederam die in je nek gelegd, en du zalst de dreidheiste herrscher zijn, en dat tjenig rik. De tjenig proeft Daniel te schmeichelen, en deed hem datzelfde aanbieden dat hij de andere aan je boden houdt. Over de Daniel, zei wat hij zegt. 17e farge. Dan antwoord Daniel en zei te dem tjenig, Lot dine gove voor die zelfszenne, en jef dien loon te zestwem. Doch woor ik dat schrijvend to dem tjenig lezen, en am weten lotte wat dat meint. Daniel deed dem Belshazzar zine gove bestutzen. Hij veracht dem tjenig ganzen koor. Mij is zo dat wann de tjenig zich nicht zo zeer je angst houd, dat hij Daniel verlegd wordt haar schouder aan je donen. Aber zij, waarom zal Daniel de goof en dat ambt niet verachten? Hij wordt dat om meeste maal een paar stunden aan je houdt. Wilst de meide Perse armee weer al in de stad? Red om die even nemen. Nog eenerlei. Verdem dat Daniel aan dat verlezen deed en de mening heeft, heeft hij dem tjenig een zeer bijzonders goede predigt. Daniel wil nu niet een jonge man en dem oude Nebuchadnezzar zijn jegen wordt. Hij wie nu een oude man en dem jonge tjenig zijn jegen wordt. En hoorig wat Daniel dem Belshazzar nu zegt. 18e en 19e farge. O du tjenig, de allerheiste God, jef Nebuchadnezzar dien voder, en tjenigrik, en medastigheid, en haarlijkheid, en eer. En voor al de medastigheid die hij aan jef, die de alle veldje en nationen en sproken ver aan zetteren, en angsten zich ver aan. Wem hij wil, moet hij dood,
En wem hij om leven houden wil, hield hij om leven. En wem hij eren wil, deed hij naar hecht geven. En wem hij wil, deed hij dood brengen. De tjenig Nebuchadnezzar wie een absoluut harscher op deze eerd. Door is het dem tjen zo'n tjenig gewaast. En ik leef ook niet dat door jemels waarde wordt een tjenig zijn zoals de Nebuchadnezzar wie, maar de Antichrist komen wordt en wordt proeven over de ganze wereld te regeren. En hij wordt het ook doen, winst in de laatste 3,5 jaar. En Daniel deed dem Belshazzar nu verleihen, hoe God met zijn grootvader gehandeld had. God deed hem op den troon stalen en had hem een weltkenig rekjeeft. En nu wordt Daniel den tjenig Belshazzar verleihen van de ervaring die Nebuchadnezzar had. En waarom dat zo weer? Mij is even zo dat Belshazzar de geschicht vielleicht eenmaal wat gehoord hebben. Aber ik bedoel zeggen of hij de geschicht wat zo gehoord ha als Daniel aan den nu wordt vertalen. Mij is zo dat de tjenig den wat gehoord ha ohne dat poort dat het God weer die dat gedone had. Wer weet even, de tjenig Nebuchadnezzar, heeft dem jong Belshazzar de geschicht vielleicht zelfs vertaald. Aber ik word dat met de lote wat het nächste moet om zijn, wo Daniel aan dat verleihen wordt. Also bedankt Gottes Segen, meine Freunde.

0: Du läser nu Frues med hoppning harje, vad besonders för dig oss Frues topjestad. Hoppentlig hast du tid di en bed utreve, så att du kost nu musik harje, en nu red för din hort. Min nome är Irma, en med mig är Hilda.
1: Hallå, jo, axi Hilda. Axi frå dot vi kan a top komme om radio. Hast du möjlighet dot deine gode Frues hänga en golden morn? Als dat nu zo is, of niet, de vrouw heeft een grote invloed op een man. Manchmal goed, manchmal niet zo goed.
0: Ik kon ook leven dat vrouwen kennen een grote onderscheid maken en dat leven van een man. Doorwegen is dat voor mij interessant, vrouwen en de Bijbel beter kennen te leren.
1: Vandaar wil Diane ons vertellen van vrouwen en Moses zien leven. Ik leef die was dat interessant vinden.
2: Hallo, mijn vriend. Ik vrij mij vandaag waar met die te reden. Een van de bekendste kindergeschichten is die van het baby Moses. Hier wordt zijn moeder en zijn zuster erwähnt. Zijn mama, Jochebed, moet hebben een grote geloven gehad. Moses wordt in een zeer gefährliche tijd in Egypte geboren. De farao had streng bevolen dat alle jonge babies zullen doodgemaakt worden. Zij en haar man worden hebben gewonderd hoe lang zij dat würde kennen geheim houden. Wat kunnen zij doen? Jochebed nam en vlacht en korf, en die den met teer besmeren zodat dat wordt woterdicht zijn. Zij leed dat baby Moses

0: Ek sien so vrou dat wie jy den vind jy wene kenne, en God sien een kraft, en in Jezus sien een nomme. Wel wie dat emma behoule, dat die vind gleich dat nicht, wan wie zingen en God loven doene.
1: Ek wil nog een passende gebed lezen, dat fing wie in Judas 24 en 25, wat God ook loven deed. God oberkon jünd bewore, dat jy nicht falle en jünd ohne Fehler en ein grote Fred ver sich stalle. Hei es herrlich, dem einstigen Gott ans in Heiland traft Herrlichkeit, Majestät, Kraft en Gewalt durch Jesus Christus ans in Herrn to alle Tiet en va Emma. Amen.
0: To dort gebet, weil ich ook Amen seie. Ik zie vrouw dat wie je den vriend kan verkennen met beren en zingen. Ik hoop du hast de vrede om haar voor deze nächste week. Op waren hier om een week.

Een schijn groes, Leiva Hira. Welkom hier te deze halve stund met een goede noorrecht op Lotitsch, uitzie Adolf Enns. De geraaste waren greine als een palmboom. De waren zo wassen als een zederboom op dem Libanon. De zijn am Haaren zijn huis geplant en waren en God zijn verheef greine. De waren nog een oude jaren vrucht droge en waren frisch en om blijven. Daarom is te zijn dat de haar gereicht en oprechtig is. Bij am stu uit sicher, in een am is nicht eurechtet. Zo lezen we in Psalm 92. Wann mal ein Figlitsch met een plant is, in diesem Psalm hier een boom, dan is dat voor ons, die we im Chaco van Paraguay leven, goed te verstaan. Water is meestens ons probleem hier, en dat brauchen die planten ook. In dem Jeroen gelesen Psalm redet vom Palmboom. De tijd, den Oskar Niefel sich vandaag voor zijn Besinnung uitgesagt heeft, die redt vom Eilboom oder vom Olivenboom. Of dat nu een Olivenboom is, oder of dat een Palmboom is, damit die goed vrucht dragen kan, brukte einen goeden bodem en ook water. De schrijver van Psalm heeft dat met zich in zijn jeestelijke leven verlegd, en dat wel we hier vandaag ook ze doen. Oberverje wel we nog een leid hier, dat leid wat hier nu kiemt, zolang mijn Jezus leeft.

ook de profeet Zacharia ziet in een visioen twee olivenbeim. In aanbod je zegt, dat zijn twee bijzondere dingen die voor God zijn. Deze beide treden worden op in het laatste boek in de openbaring. In de laatste tijd worden twee bijzondere zeien van God optreden, en die worden bijzonder uitgerust zijn met God zijn geest om bijzondere opgaven uit te vieren. Mondje daarvan is niet zo klaar te verstaan of te dienen, maar eentje wie weten, wanneer we dicht bij God blijven, dan worden we im geestelijke leven gedijen, dan worden we wassen, stoot zijn en vrucht brengen. Wer in mij blijft, die brengt veel vrucht, zegt Jezus te zijn gingen. En dat is om wat wie ons meie zelen dicht bij Jezus blijven, dat eeuwige dat wat hij dan in en derg ons tonen. Met deze danken sluit het je af, we heren nu te laatst nog dit leid, du bist so trüwartig.